0: Zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van trainen zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden vanuit Limburg.

0: verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag 19 juni kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het evenement bij Helinium aan de Fazantelaan duurt van 10 tot 5 uur. Zo'n 30 regionale bedrijven presenteren technische beroepen en toepassingen. Bezoekers kunnen zelf verschillende activiteiten uitproberen. Het is de tweede editie op Voorneputten. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
9: En nu terug naar de muziek.
10: Dit is Link.

0: laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen in huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. De politie heeft de afgelopen weken 6 vermoedelijke drugsdealers aangehouden in Nissewaard. Bij de verdachten werden cocaïne, heroïne, MDMA en lachgas aangetroffen. Een doorzoeking van een woning leverde meer drugs en wapens op. In een verborgen ruimte van een onderzocht voertuig vonden agenten eveneens verdovende middelen. Meerdere aanhoudingen kwamen voort uit meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Vrijdag 19 juni kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het evenement bij Helinium aan de Fazantelaan duurt van 10 tot 5 uur. Zo'n 30 regionale bedrijven presenteren technische beroepen en toepassingen. Bezoekers kunnen zelf verschillende activiteiten uitproberen. Het is de tweede editie op Voorneputten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit

0: Winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van maak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: En nu terug naar de

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterkerbe. Eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de 3e keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon.

0: En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

everyone.

0: reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Emare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur is al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Vrijdag 19 juni kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het evenement bij Helinium aan de Fazantelaan duurt van 10 tot 5 uur. Zo'n 30 regionale bedrijven presenteren technische beroepen en toepassingen. Bezoekers kunnen zelf verschillende activiteiten uitproberen. Het is de 2e editie op Voorneputten. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd.

0: Georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Op carveco.nl.
5: En nu terug naar de muziek.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in 10 talen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van

0: De Patriot Prize is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur. Link. Een nieuw uur. Link.

0: Link actueel.
1: Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kunnen vrijdag 19 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het interactieve evenement vindt plaats bij Elinium aan de Fazantenlaan en wordt voor de tweede keer georganiseerd op Voorneputten. Meer informatie over deze activiteit lees je in een artikel op onze website, linkmedia.nl.
0: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee.

0: Link Actueel.
1: Tot en met 16 juli kun je meedoen aan een leerzame muziekworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar oud bij muziekvereniging Ons Genoeg in Rokanje. In een reeks van lessen maken kinderen kennis met instrumenten als een trompet, trombone en trommels. Uiteindelijk wordt de workshop op donderdag 16 juli afgesloten met een optreden samen met het leerorkest en het combo van Ons Genoegen. Meer informatie over de muzieklessen in Rokanje vind je op onsgenoegenrokanje.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: regionieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Kunst en Cultuur Bres en onderwijsgroep Edumare starten in het nieuwe schooljaar met een kunstprogramma voor alle basisschoolleerlingen in Voorn aan Zee. Het programma heeft een sterk lokaal karakter. Naast de jaarlijkse kunstlessen neemt Bres ook het kijkaanbod onder haar hoede. Kunst en cultuur staat al jaren centraal op basisscholen in de gemeente, waarbij leerlingen actief aan de slag gaan. Vrijdag is de bouw gestart van 21 koopwoningen en 24 sociale huurwoningen in het nieuwe dorpshart van Zwarte Waal. Wethouder Igor Bal gaf samen met toekomstige bewoners het startsein. De woningen komen rondom voorzieningencluster De Gaffelaar, basisschool Het Want en de sportzaal. Het gebied moet uitgroeien tot een centrale plek waar wonen, onderwijs, sport en verenigingsleven samenkomen. Gisteren ging de avondvierdaagse in Hellevoetsluis van start. Organisator KDO Sport verwacht veel deelnemers, van jong tot oud. Wandelaars kiezen tussen 5 of 7,5 kilometer per avond en vertrekken dagelijks om 6 uur. De laatste wandelavond is vrijdag 12 juni. Het evenement wordt georganiseerd door een vast team van 3 tot 5 personen en ongeveer 90 vrijwilligers. Vrijdag 19 juni kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste jaren van

0: voortgezet onderwijs kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het evenement bij Helinium aan Fazantelaan duurt van 10 tot 5 uur. Zo'n 30 regionale bedrijven presenteren technische beroepen en toepassingen. Bezoekers kunnen zelf verschillende activiteiten uitproberen. Het is de tweede editie op Voorne-Putten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne-Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Link Actueel.
1: Jochem Westhoff, beter bekend als MC Tricky Gullivan, timmert in binnen- en buitenland flink aan de weg. De MC uit Spijkenisse trad de afgelopen tijd samen met DJ Jimmy Clash op in onder andere Thailand en Kroatië. Maar ook was hij in onze regio in het verleden regelmatig te zien op festivals als het Spijkenisse Festival. Jochem schoof aan in de studio om zijn avontuur als MC met ons te delen.
2: Dit is eerst gewoon normaal muziek maken, rapmuziek, nummertjes maken, met de formatie, albumpje uitbrengen, dat soort dingetjes. En toen werd ik een keer gevraagd om te komen hosten bij een DJ. En dat was in de Woody's. Nou, en zo is het een beetje begonnen. Toen had je nog Island natuurlijk. En daar is het een beetje wat meer geëscaleerd. Toen ik mijn eerste internationale show in Turkije ging weer met Rovero. Ja, en toen daar, vanaf daar alleen maar naar voren natuurlijk. Oh, en in Nox Antwerpen heb ik ook heel veel gedaan. Het verhaal is het allermooiste dat wij hebben elkaar niet zelf persoonlijk als eerste ontmoet. We werden bij elkaar gebracht via een, zijn oude manager eigenlijk. Ik stond toen in Project L1 in Rozenburg en hij kwam daar ook draaien. En toen vroeg hij volgens mij op een gegeven moment van wie is mijn MC voor vanavond? Ik was aan het crowdsurfen in zo'n bootje over het publiek. Hij zegt, ja, die gast daar.
1: Die moeten we hebben.
2: Zodoende. En op het moment dat we met elkaar in contact kwamen, een beetje gesproken, setje gedaan natuurlijk. Toen ontmoetten we elkaar weer in Ibiza door dezelfde manager. En vanaf daar merkten we toch wel dat we heel goed met elkaar overweg konden. En wat het allerbelangrijkste is, daar ben ik ook zo blij mee, dat ik en Jimmy Clash liggen echt op één lijn met van alles en nog wat. Hè? Met de muziek, maar ook de manier hoe wij onze sets indelen, de professionaliteit op het podium en ook hoe we iedere keer met iedere show weer onszelf voorbij willen staan. En het allerbeste eruit willen halen. Ja, dus dat is een match made in heaven. We zijn nu inmiddels, ik denk 9 of 10 jaar zijn we onderweg. We hebben heel veel getoerd in China destijds. Er zitten ook nog steeds heel veel in Azië, Ultra Europe en ga zo maar door. Dus dat is een heel mooi verhaal dat allemaal zo gelopen is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk

0: meewerken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientallen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Sellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday Sellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Sellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.

0: langs telkens 20 banen. Meer informatie over de zwemvierdaagse in Eemvliet is te vinden op onze website, linkmedia.nl.
1: Informatie uit je eigen woonplaats? Hoor je op Link.

0: Link Actueel.
1: Van 23 tot en met 26 juni organiseert het Benissenbad in Heenvliet een zwemvierdaagse. Deelnemers kunnen 4 dagen lang tussen 6:15 en 7:30 hun baantjes trekken. Om de zwemvierdaagse succesvol af te ronden, zwemmen deelnemers 4 dagen

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 20 juni staat Albert Broek in het teken van de tuintjesmarkt. Een groot aantal dorpsgenoten openen de poorten van hun voortuin of oprit om spullen te verkopen aan voorbijgangers. De tuintjesmarkt is tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags te bezoeken en de papieren deelnemerslijsten zijn op de dag zelf af te halen aan de Komwijsingel. Meer informatie vind je op tuintjesmarktalbertbroek.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit.

0: uit wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en twee keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Rijnespunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulpmachine maakt het mogelijk om in één keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: De gehele zomerperiode kun je elke donderdag en zaterdag weer meewandelen tijdens een instapwandeling van de gidsengroep Brielle. Een deskundige gids leidt bezoekers door de historische vestingstad Brielle en je gaat van start bij het standbeeld van koningin Wilhelmina op de markt voor het Historisch Museum. Het is niet nodig om jezelf van tevoren aan te melden voor de wandeling die 1,5 uur duurt. De lengte van de wandeling is tussen de 3 en 4 kilometer en meer informatie over de instapwandelingen van de gidsengroep in Brielle is te vinden op gidsengroepbrielle.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 2.30 op je radio.
0: Het is Link en Kokend Hit.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 13 juni staat de Hofwijn Oostvoorne weer in het teken van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne organiseert voor de 9e keer dit evenement, waar je terecht kunt voor allerlei activiteiten voor jong en oud. Conny van Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne vertelde meer over wat bezoekers aankomende zaterdag kunnen verwachten.
2: Buitenlust is onderdeel inderdaad van Cultevo, afgekort Culturele Evenementen Oostvoorne. Wij doen dit nu dit jaar voor de 9e keer, het festival organiseren. Het ontstaan van Buitenlust, ja, dat is eigenlijk ontstaan nadat Jacoba van Beierendag is gestopt. Dat was vroeger altijd rond de tweede zaterdag in juni. En Buitenlust is daarop ingesprongen. En net zoals Jacoba van Beierendag loopt Jacoba ook nog steeds rond op de Hofwei met haar gevolg. En is de burcht ook toegankelijk voor rondleidingen. En dit jaar hebben we zelfs een open podium bovenop de burcht. Dus daar kan jong en oud, beginnend artiest, zanger, muzikant hun kunst laten zien. Heel veel live muziek. Er zijn foodtrucks met van alles. Er zijn oldtimers, klassieke auto's die ook een ritje gaan doen. Er worden behendigheidsproeven gedaan. En er is genoeg voor de kids. Er is een draaimolen. Er kan gesminkt worden. Er is voetbalsjoelen. Dus er wordt ook ingesprongen op het WK. Wat nog meer? Natuurlijk heel veel muziek. Voornamelijk.
1: Dus lekker de sfeer erin brengen.
2: De hele dag door zijn er verschillende artiesten. Er is een straatact. Genoeg te zien en te beleven, zou ik zeggen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen.

0: systemen en krijg je tips hoe je zelf wacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene

0: De kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingkandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat 2 schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
7: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
8: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
9: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Dinsdag 16 juni kun je vanaf 11 uur 's ochtends een kijkje komen nemen op de historische begraafplaats Maria Rust in Rokanje. Iedere dinsdagochtend zijn vrijwilligers van de historische begraafplaats aanwezig om vragen over Maria Rust te beantwoorden en kun je een route wandelen die op papier is uitgezet. Meer informatie over de open dagen van Maria Rust is te vinden op mariarust.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link Actueel.
1: Van 23 tot en met 26 juni organiseert het Penisse-bad in Heenvliet een zwemvierdaagse. Deelnemers kunnen 4 dagen lang tussen 6:15 en 19:30 hun baantjes trekken. Om de zwemvierdaagse succesvol af te ronden, zwemmen deelnemers 4 dagen lang telkens 20 banen. Meer informatie over de zwemvierdaagse in Heenvliet is te vinden op onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl. Goedkope
4: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkope poetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkope poetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakke en Briele. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar, zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Reinerspunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in één keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De standlijn verbindt Spijkenisse.

0: Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en twee keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek, huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Geveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Aankomende zaterdag 13 juni staat de Hofwijn Oostvoorne weer in het teken van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne organiseert voor de 9e keer dit evenement, waar terecht kunt voor allerlei activiteiten voor jong en oud. Conny van Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne vertelde meer over wat bezoekers aankomende zaterdag kunnen verwachten.
2: Buitenlust is onderdeel inderdaad van Cultevo, afgekort Culturele Evenementen Oostvoorne. Wij doen dit nu dit jaar voor de 9e keer, het festival organiseren. Het ontstaan van Buitenlust, ja, dat is eigenlijk ontstaan nadat Jacoba van Beierendag is gestopt. Dat was vroeger altijd rond de tweede zaterdag in juni. En Buitenlust is daarop ingesprongen. En net zoals Jacoba van Beierendag loopt Jacoba ook nog steeds rond op de Hofwei met haar gevolg. En is de burcht ook toegankelijk voor rondleidingen. En dit jaar hebben we zelfs een open podium bovenop de burcht. Dus daar kan jong en oud, beginnend artiest, zanger, muzikant hun kunst laten zien. Heel veel live muziek. Er zijn foodtrucks met van alles. Er zijn oldtimers, klassieke auto's die ook een ritje gaan doen. Er worden behendigheidsproeven gedaan. En er is genoeg voor de kids. Er is een draaimolen. Er kan gesminkt worden. Er is voetbalsjoelen. Dus er wordt ook ingesprongen op het WK. Wat nog meer? Natuurlijk heel veel muziek. Voornamelijk.
1: Dus lekker de sfeer erin
2: de
1: brengen.
2: Hele dag, ja, de hele dag door zijn er verschillende artiesten. Er is een straatact. Genoeg te zien en te beleven, zou ik zeggen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Who's up?
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
5: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire gar kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan.

0: Naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestaat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. De rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.
8: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Jochem Westhoff, beter bekend als MC Tricky Gullivan, timmert in binnen- en buitenland flink aan de weg. De MC uit Spijkenisse trad de afgelopen tijd samen met DJ Jimmy Clash op in onder andere Thailand en Kroatië. Maar ook was hij in onze regio in het verleden regelmatig te zien op festivals als het Spijkenisse Festival. Jochem schoof aan in de studio om zijn avontuur als MC met ons te delen.
2: Nee, dus eerst gewoon normaal muziek maken, rapmuziek, nummertjes maken, met de formatie, albumpje uitbrengen, dat soort dingetjes zo. En toen werd ik een keer gevraagd om te komen hosten bij een DJ. En dat was in de Woody's. Nou, en zo is het een beetje begonnen. Toen had je nog Island natuurlijk. En daar is het een beetje wat meer geëscaleerd. Toen ik mijn eerste internationale show in Turkije ging weer met Rovero. Ja, en toen daar, vanaf daar alleen maar naar voren natuurlijk. Oh, en in Nox Antwerpen heb ik ook heel veel gedaan. Het verhaal is het allermooiste dat wij hebben elkaar niet zelf persoonlijk als eerst ontmoet. We werden bij elkaar gebracht via een zijn oude manager eigenlijk. Ik stond toen in Project L1 in Rozenburg en hij kwam daar ook draaien. En toen vroeg hij volgens mij op een gegeven moment van wie is mijn MC voor vanavond? Ik was aan het crowdsurfen in zo'n bootje over het publiek. Hij zegt, ja, die gast, daar is

0: Die moeten we hebben.
1: Zodoende. En op het moment dat we met elkaar in contact kwamen, een beetje gesproken, setje gedaan natuurlijk. Toen ontmoetten we elkaar weer in Ibiza door dezelfde manager. En vanaf daar merkten we toch wel dat we heel goed met elkaar overweg konden. En wat het allerbelangrijkste is, daar ben ik ook zo blij mee, dat ik en Jimmy Clash liggen echt op één lijn met van alles en nog wat. Hè? Met de muziek, maar ook de manier hoe wij onze sets indelen. De professionaliteit op het podium en ook hoe we iedere keer met iedere show weer onszelf voorbij willen stijgen en het allerbeste eruit willen halen. Ja, dus het is een match made in heaven. We zijn nu inmiddels, ik denk 9 of 10 jaar zijn we onderweg. We hebben heel veel getoerd in China destijds. Ze zitten ook nog steeds heel veel in Azië, Ultra Europe en ga zo maar door. Dus het is een heel mooi verhaal dat allemaal zo gelopen is.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Tot en met 16 juli kun je mee naar een leerzame muziekworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar oud bij muziekvereniging Ons Genoeg in Rokanje. In een reeks van lessen maken kinderen kennis met instrumenten als een trompet, trombone en trommels. Uiteindelijk wordt de workshop op donderdag 16 juli afgesloten met een optreden samen met het leerorkest en het combo van Ons Genoegen. Meer informatie over de muzieklessen in Rokanje vind je op onsgenoegenrokanje.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaatste.

0: Laagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 8:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Reinerspunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden.
1: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sunday's.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Zondag 20 juni kun je weer langs diverse boerderijen en melkveehouderijen tijdens een nieuwe editie van Tour langs de Boer in Issewaard. Bij dit evenement kun je zelf langsgaan bij de 8 deelnemende boeren en onder andere de lokale streekproducten ontdekken. De deelnemende locaties hebben verschillende openingstijden op 20 juni en voor meer informatie kun je terecht op de website van de gemeente Issewaard. Issewaard.nl/tourlangsdeboer.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 20 juni staat Albertbroek in het teken van de tuintjesmarkt. Een groot aantal dorpsgenoten openen de poorten van hun voortuin of oprit om spullen te verkopen aan voorbijgangers. De tuintjesmarkt is tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags te bezoeken en de papieren deelnemerslijsten zijn op de dag zelf af te halen aan de Komwijsingel. Meer informatie vind je op tuintjesmarktalbertbroek.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek. Huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren, maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. Het Tuchtcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale rang.

0: lijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.

Accent was dat en Kylie hier op Link. Het is donderdag, het is 11 juni, buiten is het zelfs somber hoor vandaag. Ja, vind je niet? Ik vind het wel. En het blijft vandaag bewolkt. Ja, de kans op neerslag neemt alleen maar toe hier op Voorneputten. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen. Temperatuur 17 graden ongeveer. Nou, binnen is het in ieder geval warmer. En draaien we lekkere platen van Bruno Mars, van Mark Anthony en van Miles Smith. En als jij een kopje koffie inschenkt, hoor je ook nog Sandra en Maria Magdalena. Nieuw op Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne-Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen.

0: van Link Media.
1: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Frankie Valli en Grease naar Bruno Mars en I Just Might. Daarvoor nog All Saints and I Know Where It's At. Zometeen het regio nieuws van 9:30. Daarna Prince en Get Off. En eerst deze nog eventjes van Wolf, All Things Under the Sun.

0: kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendwolken.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek al sinds 2024. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Rijnespunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-kaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden.
6: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
12: Witkamp-treding in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptreding.nl. Witkamp met 2 T's.
13: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
14: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade.

0: Chocoparade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

Prince was dat en Get Off na het regionieuws van 9:30. Straks ook normaal Smith en Rihanna met Don't Stop the Music ga ik voor je draaien. We kijken naar de speciale dingen die gebeuren vandaag. En natuurlijk is vandaag ook een speciale dag. Het is de dag van de constructeur. Het is de internationale dag van de gerechtsdeurwaarder. En het is de internationale dag...

0: Link actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt de voorlichting brandveiligheid plaats bij het hart van Hellevoet in Hellevoetsluis. Wijkbrandweer Megan van Luik en het SBO hebben de handen ineengeslagen om inwoners een voorlichting te geven over dit onderwerp. Wat kun je als bezoeker verwachten en wat wordt er allemaal besproken tijdens de voorlichting? Megan van Luik en Marianne van Straten van het SBO kwamen naar de studio om meer informatie te geven over de voorlichting.
2: Nou, eigenlijk was het heel leuk, want inderdaad, zoals ze vertelden, was het SBO super enthousiast vanuit het hoofdkantoor. Dus ik werd door de grote bazen werd ik gebeld van, we hebben echt een heel leuk iemand hier net gehad, super enthousiast. En, dus we dachten, nou oké, ik ben gelijk gaan bellen en op de duur kreeg ik het te pakken, waar ik heel blij van was. En ze was net zo enthousiast, waardoor we eigenlijk al heel snel afspraken van, kom even naar het Hart van Hellevoet om te kijken van is dit een locatie waar jij meer voorlichting kan geven om meer inwoners te bereiken. En ja, daar was ze heel enthousiast over, waardoor we al heel snel kwamen van, we willen heel graag een voorlichting geven, we willen een bingo gaan doen, we willen ja gewoon heel veel om mensen te kunnen, ja, kunnen vinden. Ja,
3: het is in de vorm van een presentatie ga ik de voorlichting in dit geval geven. Dus ik heb daar een hele mooie PowerPoint voor daarvoor gemaakt vanuit de afdeling Veilig Leven. Dus die gebruik ik ook. Er zit vooral ook veel beeldmateriaal in. Dus echt filmpjes die een goede toelichting geven op wat ik vertel. Dus laten we even het voorbeeld van een accubrand bijvoorbeeld. Wat we regelmatig zien. Dat is dan een fietsaccu. Die is gevallen of fiets is omgevallen, je stopt hem thuis in de lader, je bent er niet bij en of hij explodeert of

0: Ifat Vlam. Nou, daar heb ik dan bijvoorbeeld, dus dat vertel ik, maar dan zit daar ook een goed filmpje bij. Ja. Dat mensen ook echt daadwerkelijk zien, waarom geeft zij nou het advies om erbij te blijven? Hè? Of om een rookmelder dan boven die accu te hangen als je hem oplaadt op de oplaadplek. Weet je, dus dan krijgen mensen er gewoon een heel goed beeld bij.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Rihanna was dat en Don't Stop the Music naar Miles Smith en Hold Me in the Dark. Ja, echt waar, dat zei hij. Zometeen heb ik voor jou muziek van Colby Calais en Dario G met Carnaval de Paris. En ik vertel je dat je vanaf 13 juni weer gewoon met EBS 803 naar Oranje Strand kunt. Dat is de bus, hè, zoals je weet. Die verbindt Spijkenis en Brielen met elkaar en met het strand. Dus daar kun je dan met die lijn kun je weer naar het strand. Hoe 803 vanaf 13 juni dus gaat hij naar het strand. Dit is Dario G en Carnaval de Paris, nieuw blink.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur, naar eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam.

De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur...

0: eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Hey, kreutzenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet toch? Echt wel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, link een nieuw uur.

Alan Clark en This Ain't Gonna Work na het regennieuws. Na het nieuws van 10 uur. Straks Queen. En straks ook nog later dit uur Duncan Lawrence en Joe Cocker. En deze van No Doubt hoor je nu. This is Just a Girl.

0: Link actueel.
1: Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kunnen vrijdag 19 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het interactieve evenement vindt plaats bij Elinium aan de Fazantenlaan en wordt voor de tweede keer georganiseerd op Voorneputten. Meer informatie over deze activiteit lees je in een artikel op onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Wayne en Crazy Little Thing Called Love. Dan Lisa Stansfield en All Around the World. Een hit in 1989. Wie zijn er vandaag jarig? Dat wil jij vast weten. Ik kan het je vertellen. Ik zie hier bijvoorbeeld dat Shia LaBeouf jarig is. Dat is die Amerikaanse acteur. Wordt 40. We feliciteren Barry Pfaff, de Nederlandse DJ. Wordt 47. En we feliciteren ook Peter Dinklage, Amerikaanse acteur. Die wordt 57. Jean Alesi is jarig. Formule 1-coureur. Die wordt 62. En Hugh Laurie, de acteur, die wordt 67 vandaag. En ben jij vandaag ook wel jarig? Dan ben je op dezelfde dag jarig als Harmen Roeland. Dat is een verslaggever, een presentator. Was die ooit? Hij wordt 73. En Barry Stevens, vooral doorgaan. Die wordt vandaag 82 jaar. Allemaal van harte gefeliciteerd. En als jij vandaag jarig bent, draai ik deze voor jou. Van Mooney. Dit is dat.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht.

0: in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakke en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar, zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Reinerspunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regio nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
6: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de dure automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: En nu terug naar de muziek.

Duncan Lawrence, Love, Don't Hate It, hoorde je na 3 uur nieuws van 10:30. Straks ook nog Sam Fender en Joe Cocker hier op het geluid van Voorne Putten. En in de tussentijd duik ik ook nog deze, want Sam

0: Link Actueel.
1: De gehele zomerperiode kun je elke donderdag en zaterdag weer meewandelen tijdens een instapwandeling van de gidsengroep Brielle. Een deskundige gids leidt bezoekers door de historische vestingstad Brielle en je gaat van start bij het standbeeld van koningin Wilhelmina op de markt voor het Historisch Museum. Het is niet nodig om jezelf van tevoren aan te melden voor de wandeling die 1,5 uur duurt. De lengte van de wandeling is tussen de 3 en 4 kilometer en meer informatie over de instapwandelingen van de gidsengroep in Brielle is te vinden op gidsengroepbrielle.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Joe Cocker, you can leave your head on na Sam Fender en Rain Me In. Het gaat allemaal door in Simonshaven. Je hebt het misschien gehoord. In Simonshaven moeten woningen gebouwd worden. Er was het plan al een tijdje. Er kwamen wat woningen bij. En het gaat allemaal van start. 44 woningen komen er extra bij in Simonshaven. Verdubbeld daardoor Simonshaven. Nou, dat niet helemaal, maar het lijkt er wel op. Het bestemmingsplan erin, 18a, is vastgesteld. Er waren nogal wat mensen die waren erop tegen. Dat het allemaal te druk zou worden en het vrije uitzicht zou verdwijnen. Dat is misschien ook wel zo voor de mensen die daar nu wonen. Er komen er dus die andere nieuwe huizen. 44 stuks in Simonshaven. Zometeen hoor je hier maar nou en La Tribu de Dana. Jay Giles komt eraan met Centerfold. En nu Snap, Rhythm is a Dancer.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken.

0: Duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zorgaanbieder Expert Care sluit...

0: Die is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus tienduizenden gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Het weer nog. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Beer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

Mr. Mister en Kyrie hoor je net. Na het nieuws van 11 uur. Dat betekent trouwens dat ik nog maar een uurtje te gaan heb. Met daarin muziek van onder andere No Doubt, Ruben Hillen en ook Kid Rock komt er nog aan. En we kijken natuurlijk even wie er allemaal... wat er gebeurt in de wereld van de showbiz. Heb ik straks ook nog voor je. En ik draai een plaat van Vanessa Carlton. This is 1000 Miles.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Link Agenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Sophia.
1: Alvaro Soler en Sophia na Diana King en Shy Guy. Opmerkelijk nieuws uit Pennsylvania. Dat is een staat in de Verenigde Staten natuurlijk. Een 7-jarige jongen die ging naar zijn lokale bibliotheek en trok daar 50 truien over elkaar aan. Dat deed hij 1 juni. Deed hij dat. Ja. En daarmee is het ook een record. Die 50 truien over elkaar. Er stond al een eerder record, hoor. Een Guinness World Record Book record. Van 46 truien over elkaar. Nou, die 50 zijn er dus vier meer. En die truien die worden trouwens binnenkort verkocht, gedoneerd aan de jaarlijkse trui. Wat is het? Iets in ieder geval met truien. Ja, van die. Ze gaan truien weggeven. Weet ik veel hoe het werkt. Maar in ieder geval dat. Hij heeft dus 50 truien over elkaar aangetrokken. Het ziet er niet uit. En misschien kun je het ook eens proberen. Zometeen hoor je hier het regio-nieuws van 11:30. Nu eerst Commodores en Easy.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek, huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt. Bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Goedkope poetspullen.nl.
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
7: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Reinerspunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in één keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link
11: weer.
12: Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden.

0: Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
5: Chocoparadijs.nl.
4: Chocoparadijs.nl.

0: No doubt, and it's my life, hoorde je net hier op Link. Ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je.
1: Link.
0: Ja, het is al 12 geweest, dus dan krijg je dat. Billy Ray Cyrus, die heeft de afgelopen jaren al een bewogen periode meegemaakt. Maar hij heeft weer wat rust en geluk gevonden, zegt hij zelf. En al die persoonlijke tegenslagen heeft hij verwerkt.

0: werkt in een nieuwe plaat. Hoe kun je het beter anders doen als zanger? Het album heet The Hill.
1: Link.
0: Ja, dat is vernoemd naar een heuvel vlakbij zijn landgoed bij Nashville, waar zijn moeder begraven is. Ja, dat. Nog meer nieuws? Ja, er is nog meer nieuws over Zahara Jolie Pitt. Of eigenlijk heet ze binnenkort weer Zahara Jolie. Het is de 21-jarige dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt. Ze wil die naam niet meer dragen, omdat er een hoop gedoe is tussen haar vader en haar moeder. Die zijn al een tijdje uit elkaar. En haar broer en zussen die hebben trouwens ook al die naam Pitt afgezworen. Dus binnenkort heet zij gewoon Jolie van achteren. Ja.
1: Link.
0: Wat een gedoe allemaal. Hè? Ja. Nou, en dan is er ook nog wat over nieuws over Queen drummer en songwriter Roger Taylor. Die komt nou met een nieuwe plaat. Het wordt zijn 7e studioalbum Violence Insane in a Beautiful World. Dat komt uit op 18 september. En dat is het thema is dat de wereld gek is geworden. Ja, daarom heet het ook zo. Ik ben benieuwd naar de plaat.
1: Link.
0: Dat was nieuws uit de wereld van de showbiz. Dit is Michael Jackson en Smooth Criminal.

0: Link Actueel.
1: De gehele zomerperiode kun je elke donderdag en zaterdag weer meewandelen tijdens een instapwandeling van de gidsengroep Brielle. Een deskundige gids leidt bezoekers door de historische vestingstad Brielle en je gaat van start bij het standbeeld van koningin Wilhelmina op de markt voor het Historisch Museum. Het is niet nodig om jezelf van tevoren aan te melden voor de wandeling die anderhalf uur duurt. De lengte van de wandeling is tussen de 3 en 4 kilometer en meer informatie over de instapwandelingen van de gidsengroep in Brielle is te vinden op gidsengroepbrielle.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen

Breakfast Club en Ride on Track naar Ruben Hillen en 20 Seconds. Onderzoekers in Oxfordshire in Engeland die hebben een van de langste dinosaurussporen ontdekt. Een spoor van 200 voetafdrukken. Die zijn ongeveer van 166 miljoen jaar geleden achtergelaten door een paar dinosaurussen. De Cetiosaurus, om precies te zijn, een planteneter dinosaurus met een hele lange nek en hele grote poten. Het zijn gigantische voetafdrukken. Ja, dat is interessant nieuws. Nog meer, je mag op een Italiaans strand mag je geen, op Sardinië mag je geen parasols meer opzetten. Ja, dat is een raar verhaal, maar het is zo. En nog zo'n raar verhaal. Er zijn 77 skeletten zonder hoofd ontdekt in een greppel in Slowakije. Dan denk je, is dat net gebeurd? Nee, dat is 7000 jaar geleden. Eén skelet had nog wel een schedel, maar de rest was allemaal verdwenen. Het is echt vervelend en saai. Vervelend verhaal gewoon. Dat was het eigenlijk voor vandaag. Ja, ik wens jou een prettige dag. Voor zo direct eet smakelijk. Raccoon hoor je nog met Love About It. En Incognito met Always There. En Kid Rock met All Summer Long ga ik ook nog weer draaien. En ik zeg je ook nog even, nu we toch bezig zijn, dat je zometeen na het nieuws van 12 uur de Link Lunch hoort. En daarin wordt wat gesproken over de stichting Curaçon. Dat is een jongerenontwikkelproject. Er zijn twee mensen in de studio die daar wat meer... Oh, aan de telefoon. Die wat meer over gaan zeggen. Oh, zijn ze in de studio? Zijn ze in de studio? Komen ze straks? Oké, ze zijn in de studio. Enfin, ik wens jou een prettige dag. Voor zo direct eet smakelijk. En tot morgen. Hoi.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek, waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd?

Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen.

0: Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: beautiful things that I've got.
1: Benson Boone en Beautiful Things hoor je hier als opener voor een nieuwe Link Lunch. Het is donderdag 11 juni met de klok net na 12 uur. En dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe uitzending van Link Lunch. Tijdens lunchtijd gaan we je natuurlijk weer bijpraten over allerlei nieuws. En dat doen we natuurlijk weer met verschillende gasten in de uitzending. En vandaag komen Milindo en Sophie in de studio over het project van Stichting Curason. En later dit uur bellen we ook met Madelon van het muzikaal duo Luna over hun nieuwe single. En we kijken natuurlijk vooruit in de Link Regio agenda. Wat is er allemaal te doen in de regio de komende tijd. En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, de beste hits van vroeger en nu, met onder andere deze van Junius Barkley. Dit is Crazy.

0: Fleming en Meteor niet nodig, hoorde hier bij Link Lunch. Het programma waar we je tijdens lunchtijd natuurlijk weer bijpraten over allerlei actualiteiten uit de regio. En dat doen we natuurlijk ook met studiogasten. En dat is nu het geval, want we hebben twee gasten in de studio. In een ontwikkelreis naar Curaçao van Stichting Curason worden jongvolwassenen letterlijk en figuurlijk uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen grenzen. En in dit traject werken de jongvolwassenen aan hun groei, zelfredzaamheid en de toekomst. We zijn erg benieuwd naar dit verhaal. En daarom zijn er Mailendo en Sophie in de studio aangeschoven om hier meer over te vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Welkom in de studio, welkom op de radio. Jullie komen alles vertellen over dit traject en over deze reis. Kunnen jullie wat meer vertellen over wat de ontwikkelreis naar Curaçao precies inhoudt?
2: Ja. Het is een reis vanuit Stichting Curaçao. Met Runel oprichter. En het gaat vooral om een stukje jezelf terugvinden, dingen verwerken. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. En ik denk dat Curaçao daar de beste plek voor is geweest.
0: Ja, want inderdaad, Stichting Curaçao, dat is inderdaad... Ja, Runel die is op dit moment in Curaçao. Is er op dit moment ook een reis bezig dat hij daar is?
2: Nee.
0: Oké.
3: Hij is dingen aan het voorbereiden voor de volgende reis. Als ik het goed heb.
0: Ja, want jij bent inderdaad, Sophie, als begeleider daar aanwezig. Wat vallen binnen jouw taken dan tijdens zo'n reis? Wat doe jij allemaal tijdens de reis?
2: Nou ja, ik ging als een van de jongeren mee.
0: Oh,
2: mijn Lindo was.
0: Het is andersom. Oké. Nee, dat is goed om te weten. Dan heb ik een verkeerd voor. Maar andersom, ja, wat heb jij meegemaakt als deelnemer dan in dat geval?
2: Een hoop. Ik bedoel, ik ging er best wel blanco in. Want ik wist oprecht niet wat ik ervan moest verwachten, hoe het eruit ging zien. Maar het is vooral, ik ben gewoon heel erg met jezelf bezig. En er werden bepaalde activiteiten georganiseerd. Zo hebben we de Kustelvoorberg hebben wij beklommen. We hebben een hike gelopen. Dat zijn allemaal dingen waardoor je met jezelf soort van in strijd gaat. En daardoor meer gaat nadenken, meer bewust bent van bepaalde dingen waar je normaal gesproken aan voorbij gaat, zeg maar.
0: En Mailendo, jij bent dan inderdaad dus als begeleider. Hoe bereiden jullie zo'n reis voor? Want inderdaad, ik hoor activiteiten die worden georganiseerd. Gaan jullie dan inderdaad bij de jongvolwassenen zelf na van wat zien jullie voor je om daar te doen? Of hoe komt dat allemaal tot stand?
3: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik was nu als begeleider meegaan. Maar het zijn wel echt Runel en zijn nicht die de activiteiten voorbereiden. En wij krijgen een paar dagen voor vertrek, krijgen wij een planning. Daarin staat wat we gaan doen en hoe we onze eigen input aan de activiteit kunnen geven. Om de jongeren zo goed mogelijk te helpen, te ondersteunen. En op het moment zelf is het gewoon kijken hoe de jongeren erop reageren. En dan proberen we het beste in hun naar boven te halen.
0: Hoe is dit traject en de hele ontwikkelreis op jullie pad gekomen als deelnemer en natuurlijk als begeleider? Hoe kwamen jullie hier terecht?
3: Ik ben 3 jaar geleden ben ik zelf als jongere meegegaan met de eerste ontwikkelingsreis. En toen ben ik samen met een andere toen jongere Farel uitgekozen om deze reis als begeleider mee te gaan. En dat is echt een van de beste dingen die me is overkomen ook. Dat ik de kans heb gekregen om mee te gaan. Dat is echt een eer eigenlijk.
0: Ja, mooi om te horen dat je inderdaad als deelnemer uiteindelijk dan een paar jaar later als begeleider eigenlijk meegaat. Is dat iets wat jij als deelnemer, want jij bent al geweest als jongvolwassen inderdaad. Is het iets dat je zegt van ik heb dat nu meegemaakt. Ik zou dat eigenlijk hetzelfde pad als Mailendo willen volgen?
2: Zeker. Ik heb gelijk toen ik terugkwam uit Curaçao heb ik ook gezegd van joh, het lijkt me zo tof om dat vanaf een ander perspectief te zien, zeg maar. Dus je bent dan meegegaan als een van de jongeren. Dus je hebt dat proces gehad. Maar je gaat als begeleider in een hele andere rol, zeg maar. En dat lijkt me super tof.
0: Want hoe is de reis bij jou op je pad gekomen? Is dat dat je het ergens voorbij zag komen en dat je dacht, dit vind ik tof? Of is dat via gebeurd?
2: Nee, ik was me dus eigenlijk helemaal niet bewust van deze reis, zeg maar. En mijn locatiemanager, die kwam naar mij toe. Dus zei van, joh, ik ken iemand en hij organiseert zo'n reis, zeg maar. En jij lijkt me de aangeschreven persoon daarvoor.

0: toen werd het eerst twijfelen en nou, ik weet het niet. En toen, ik heb toevallig een goede vriendin van mij, is ook iemand die mee is gegaan met de reis toen, toen Meilinde ook meeging. En ook zij gaf aan van, joh, je moet dit gewoon doen. En kijk gewoon hoe het loopt, zeg maar. Ja. En ja, zo hebben we dat toch wel doorgezet, zeg maar. En op een gegeven moment werd ik benaderd door Runel. En zo is dat gaan rollen, zeg maar.
1: Ja, en hoe hebben jullie, de reis ervaren? Als deelnemer en als, natuurlijk als begeleider. Hoe is dat om inderdaad naar Curaçao af te reizen? Daar allerlei activiteiten te doen. En toch aan het genoemde te werken en met elkaar te zijn.
0: Ja, heel bijzonder. Het is echt een beetje een droom ergens. En dat is ook waar heel de reis begint, zeg maar. Bij de droom van Runel. En ja, het is gewoon bijna magisch, zou je zeggen. Je bent echt helemaal ergens heel erg gesloopt van de activiteiten die je doet. Maar aan de andere kant, je leeft daar zo in een soort van bubbel. Het is mooi weer. Het is gewoon heel anders, zeg maar. Dus dat, ja, prachtig.
1: En wat, hoeveel mensen gaan er ongeveer gemiddeld per reis mee? En hoeveel activiteiten doen jullie bijvoorbeeld per dag?
2: We hebben de eerste reis, zijn er 10 jongeren meegegaan en 4 begeleiders. Vorig jaar waren het ook weer 10 jongeren en 7 begeleiders. Per dag waren het maximaal 2 activiteiten. Het ligt eraan hoe zwaar de eerste activiteit is. Want we waren bijvoorbeeld, hadden we de Christoffelberg beklommen. Daarna zijn we nog wezen zwemmen. En in de avond hebben we een voetbalwedstrijd gekeken als ontspanning, zeg maar. Maar ja, over het algemeen is er best wel veel tijd om voor de jongeren om even tot rust te komen. Ook aan zichzelf te werken, buiten een activiteit om. Dus dat is wel goed geregeld.
1: Maar komen de jongeren allemaal uit deze regio of komen ze echt uit het hele land?
2: De eerste reis was het meer regio Spijkenisse, Hoogvliet. Daar was het opgericht. En de afgelopen reis hadden we mensen uit Spijkenisse, Hoogvliet, België, Barendrecht, Rotterdam. Dus het was wel een lekker diverse groep qua waar ze vandaan komen.
1: Dus het blijft inderdaad groeien en groeien iedere reis weer.
2: Zeker.
1: Ja, we gaan zo meteen gaan we natuurlijk nog eventjes verder praten. Maar we gaan eerst even naar Diek. Dit is Ace of Base.

0: Ace of Base en All That She Wants hoor je hier bij Link Lunch. Het programma waar we je tot 1 uur helemaal weer bijpraten met allerlei gasten in de studio. En ja, dat gaan we natuurlijk zeker nog doen met Mylindo en met Sophie over Stichting Curason. En de ontwikkelreis die natuurlijk gemaakt is naar Curaçao. Ze hebben allebei deelgenomen hieraan. Of ze waren de begeleider daarvan. En ja, de vraag die bij mij gelijk opkwam is hoe worden deze reizen uiteindelijk mogelijk gemaakt? Want ja, het is toch wel een hele onderneming om dit helemaal mogelijk te maken.
1: Zeker. De reizen worden mogelijk gemaakt door middel van sponsoren. Alles, of bijna alles, ik weet niet zeker of ik het nu goed zeg. Maar merendeels wordt gefinancierd. Ook de activiteiten die we doen. Het verblijf wordt gefinancierd. Door middel van mensen die het beste voor ons, voor de jongeren... dit beste voor ze willen.
0: Ja, en om het helemaal inderdaad mogelijk te maken. Hebben jullie zelf iets, zowel als begeleider als als deelname, iets toch geleerd voor jezelf na zo'n reis? Dat je toch over dingen na gaat denken. Dat je denkt van, dit had ik van tevoren, was ik hier nog helemaal niet mee bezig. Maar achteraf denk ik er ergens heel anders over.
2: Ja, zeker. Ik merk dat ik voor de reis was ik heel erg een beetje in mezelf. Een beetje niet heel erg uitgesproken, zeg maar. En dat is wel iets wat ik daar heel erg heb ontwikkeld. Gewoon dat ik mijn mening ook gewoon mag geven en niet me hoef te voegen aan een andermans mening, zeg maar. Dus ik denk dat vooral. En gewoon een stukje van wat wil ik nu verder, zeg maar. Welke stappen wil ik maken in carrièrewijs en verder daarnaast, zeg maar. Dus daar heeft deze reis gewoon heel erg aan bijgedragen.
0: Toen dit op je pad kwam, het is natuurlijk denk ik toch wel een bepaalde drempel die je over moet stappen om te zeggen, hey, ik meld me aan. Of was het heel makkelijk voor jou dat je dacht van, nee, ik ga me gewoon aanmelden, ik wil dit meemaken?
2: Ja, het ging wel wat makkelijker omdat ik per se mezelf heb aangemeld, zeg maar. Het is echt via gegaan.
0: Ja.
2: En dan nog heb ik ook wel heel erg getwijfeld hoor. Dat kwam ook wel in het stukje, viel ook wel in het stukje people pleasing, zeg maar. Dacht, ik zit hier wel gewoon prima en dus... Er zijn vast heel veel jongeren die gewoon net dat stukje echt nodig zouden hebben. En toen was het eigenlijk Runel die zei van, joh, nee, ik wil jou gewoon daarbij hebben, zeg maar. En toen, toch wel gedaan en geen enkele keer spijt van gehad.
0: Wat zijn de mooie momenten geweest tijdens de reis? Hebben jullie allebei iets van de afgelopen reis of de reis waar jij in ieder geval bij was, dat je denkt, daar kijk ik zo leuk op terug of juist heel bijzonder op terug?
2: Ja, ik... Ik had voordat de reis begon, had ik erg last van dieptevrees. Dus water, zwemmen, dat was voor mij één groot... hoe zou je het noemen? Ja, ik vond het gewoon super eng.
1: Gewoon een fobie.
2: Ja, zoiets. En dat is wel iets wat ik daar, waar ik mezelf zeg maar overheen heb gezet. Wel mede door Mylindo en door de rest van de jongeren die daar heel erg supportive in waren, zeg maar. Maar dat is wel iets waar ik heel op terugkijk als iets heel moois, zeg maar. Dat je dan het probeert en dat je dan allemaal jongeren om je heen hebt staan die je toejuichen. En dat was wel echt, ik denk wel een van de mooiere momenten voor mij.
0: Ik denk dat voor jou als begeleider dat de momenten zijn waar je het uiteindelijk natuurlijk voor doet. Dat er echt grenzen worden verlegd en dat soort dingen.
1: Zeker. En ook ik heb haar de eerste meters laten zwemmen.

0: middel ook door hulp van andere begeleiders. En dan, ja, het mooie eraan vind ik van, ik heb zelf niet eens een zwemdiploma, maar ik heb wel iemand anders laten zwemmen.
1: Ja.
0: Ze heeft de eerste meters in de zee gemaakt ook. Dat is wel, wel iets, ja, waar ik trots op ben eigenlijk. Ook voor Sof.
1: Hebben jullie voor mensen die dit horen en denken, nou, dit is ook wel iets voor mij, maar ik twijfel nog om mezelf aan te melden. Waarom moeten mensen dit doen als ze daar behoefte aan hebben?
2: Ik denk dat je het vooral moet doen als je jezelf op een manier wilt tegenkomen waarvan je nooit had gedacht dat je dat zo zou kunnen, zeg maar. Kijk, in Nederland is het wel, we leven echt wel een beetje in een haastige tijd, land. Iets, zeg maar, waarin er niet echt stilgestaan wordt bij bepaalde dingen. En ik denk dat als je meegaat op deze reis, dat je daar meer de kans voor krijgt. Gewoon om even stil te staan, even te beseffen van, yo, wat gebeurt er nou eigenlijk, zeg maar? En ik denk dat dat wel een van de mooiere dingen is van deze reis. En waarom je het zeker zou moeten proberen.
1: Het traject wordt ook helemaal gefilmd en op YouTube geplaatst. Hadden jullie nog zoiets van, er staat heel de dag, of in ieder geval op heel veel momenten, staat er een camera op me, hoe moet ik me gedragen? Of werden jullie daaraan gewend?
0: Nou, op een gegeven moment raak je er wel aan gewend. Misschien de eerste 2 dagen is het nog echt kijken van, oké, wanneer wordt er gefilmd? Want ja, je kan zelf ook aangeven van, mocht het een 1-op-1 moment zijn, ik wil nu niet dat het gefilmd wordt, of dat het wel gefilmd wordt. Je bent gewoon vrij erin om aan te geven wat je wel en wat je niet wil. Ook mocht er iets gefilmd zijn waarvan je denkt van, ik wil niet dat in de documentaire komt, dan kan je dat ook gewoon aangeven, wordt daar ook rekening mee gehouden.
1: De video's van dit traject, waar zijn die te vinden?
0: Op YouTube. Het account waar het op staat heet Stichting Corazon. Daar is ook nog de reis van 3 jaar geleden te zien. Dus ja, mocht je niks te doen hebben of je erin willen verdiepen, zou ik zeker zeggen, kijk ernaar. Misschien doet het iets met je, misschien opent het je ogen. De eerste documentaire van de reis van 3 jaar geleden duurt 1,5 uur. En van afgelopen jaar zijn 5 afleveringen staan er nu voor allemaal, volgens mij 20 minuten, als ik het goed zeg. Dus je kan lekker je avond vullen als je niks te doen hebt. Ik zou zeggen, gewoon lekker kijken.
1: Tof. En wanneer staat de volgende reis op de planning? En ga jij mee als begeleider, of is dat nog voor de toekomst?
2: Ik denk dat het nog iets voor de toekomst is. En als ik gevraagd word, heel graag. Dus Runel.
0: En als het goed is, is de volgende reis volgend jaar weer. In september 2027.
1: Nou, tof. Dank jullie wel dat jullie het verhaal hier wilden delen op de radio. En heel veel succes ook de komende tijd.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
7: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op 1 plek.
6: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
7: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
8: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat stelt alle grote

0: onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakke en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Rijnespunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vanavond koelt het af naar...
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstelsel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
7: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: En nu terug naar de...

0: Dixie Lord hoorde je hier bij Link Lunch. En het is tijd om in de agenda te kijken.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en in de Link Agenda is te vinden dat op zaterdag 20 juni... Abbebroek in het teken staat van een tuintjesmarkt. In een groot aantal dorpsgenoten die openen de poorten van hun voortuin... of oprit om spullen te verkopen aan voorbijgangers. Dat kun je doen tussen 10:00 ochtends en 3:00 middags. En de papieren deelnemerslijsten die zijn op de dag zelf af te halen aan de Komwijssingel. Meer informatie hierover vind je op tuintjesmarktabbebroek.nl. En dan op diezelfde dag dan kun je weer langs diverse boerderijen... en melkveehouderijen in de regio tijdens een nieuwe editie van Tour Langs de Boer. En bij dit evenement kun je zelf langsgaan bij de 8 deelnemende boeren... en onder andere de lokale streekproducten ontdekken. De deelnemende locaties hebben verschillende openingstijden op 20 juni. Dus voor meer informatie kun je terecht op de gemeente Nissewaard... website nissewaard.nl/tourlangsdeboer. En wil je zelf een activiteit toevoegen? Heb je iets leuks wat je organiseert in de regio? Of heb je iets voorbij zien komen? Tip ons dan via de redactiemail. Dat is redactie@linkmedia.nl. En wil je het via social media doen? Dat kan natuurlijk ook... via facebook.com/linkonline of linkmedia op Instagram. Dit zijn Mel Smit en Now Horn. Drive safe.

programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Alicia Keys en Underdog worden hier bij Link. En we hebben een telefonische gast, want het Nederlands muzikale duo Luna, die is een duo dat bestaat uit de tweelingzussen Madelon en Danielle. De naam betekent in het Zweedse waardevol. En met die muzikale naam zijn de zussen al sinds 2019 actief. Sinds kort hebben de zussen weer een nieuwe single uit, genaamd Sumt Off. En we zijn erg benieuwd naar het verhaal achter het muzikale duo. En daarom hangt Madelon aan de lijn. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heb ik jullie naam goed uitgesproken of moet ik het anders uitspreken?
1: Nee, eigenlijk niet, nee. Ik hoorde het en dacht ik, oh jee.
0: Oh jee. Nee, nou, gelijk herstel.
1: Ja, je zegt Leuna.
0: Leuna, ja oké.
1: Okay. Is het een beetje een Zweedse naam.
0: Ja, want jullie zijn tweelingzussen. En jullie maken sinds 2019 samen muziek. Maar hoe kwamen jullie erachter dat jullie dachten van, nou, we vinden het leuk om dit te doen met z'n tweeën?
1: Ja, we zijn al onze hele leven tweeling. Dus sowieso kennen we elkaar al heel lang. En als kind zijn we gewoon begonnen met muziek maken. We begonnen eigenlijk toen we 9 waren, pianoles. En toen weer even laten liggen eigenlijk. En toen in de puberteit toen zijn we allebei muziek gaan oppakken om ja, gewoon emoties een beetje in kwijt te kunnen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk nooit gestopt sinds toen. Dus ja, en toen met z'n tweeën werkt het gewoon heel fijn. Zeker nu, Daan die is meer de producer en ik ben meer de songwriter. En dat hebben we heel fijn verdeeld. En we vullen elkaar eigenlijk heel goed aan.

0: Het werkt gewoon heel goed.
1: Ja, en de naam, je zei het al inderdaad, komt uit het Zweeds. Heeft Zweden een speciale betekenis voor jullie dat jullie hiervoor gekozen hebben? Of heeft het een andere reden?
0: Nou, we hebben niet per se roots of zo in iets van Scandinavië. Maar we vinden vaak dat de Scandinavische pop vinden we wel echt heel vet. Dus de popmuziek die uit Scandinavië komt. Daar hebben we gewoon altijd wel wat mee gehad. En we houden van wat donkerdere, koudere klinkende sounds. Vinden we altijd heel vet. Dus daarom dachten we van, laten we gewoon een naam kiezen wat een beetje Scandinavisch klinkt. En toen kwam uiteindelijk op Leuna uit.
1: En nu een nieuwe single uit. Kun je wat meer vertellen over Something's Off en wat de boodschap van het nummer is?
0: Eigenlijk is een nummer die ik schreef toen... het gaat eigenlijk over het moment dat ik toen een relatie had. Dat eigenlijk mijn vriend, dat hij verliefd werd op iemand anders. En dat voelde ik al een beetje aankomen. Dus toen heb ik daar Something's Off over geschreven. Omdat ik het gevoel dat er dus iets niet helemaal klopte. En daar gaat het eigenlijk over.
1: Je hebt vaak dat jullie inderdaad de muziek die jullie maken, dat gebaseerd wordt op persoonlijke verhalen? Of is het ook andere invalshoeken?
0: Nee, eigenlijk altijd persoonlijke verhalen inderdaad. Want dat vind ik altijd zelf. Ik weet daar heel veel van, omdat ik het zelf heb meegemaakt dan. Ja. En ik hou er heel erg van, omdat dan die emoties kwijt te kunnen in teksten en dus uiteindelijk in een liedje. Het zijn eigenlijk altijd persoonlijke verhalen.
1: Ja, jullie hebben het nummer inderdaad, wat je al zegt, zelf geschreven, zelf geproduceerd. Hoe lang zijn jullie ermee bezig om alles uit te werken voordat het nummer gereleased wordt? Zijn jullie een duo die de puntjes op de i wil zetten en 40 versies van een nummer hebben voordat het gereleased wordt? Of hoe zit dat jullie?
0: Ja, toch wel eerder die 40 versies. Ja, het hangt ook echt van het liedje af. Soms dan rolt hij er in één keer uit. En dan, want meestal schrijf ik het en dan begin ik met een productie. En dan stuur ik het naar Daan toe en zij maakt dan helemaal de productie helemaal af. En soms gaat het echt heel soepel en zijn we echt heel snel klaar. En op andere momenten zijn we gewoon echt meer dan een jaar bezig met een song. En dat is echt heel verschillend.
1: Nu de nieuwe single uit. Hoe zijn de reacties van mensen die hem gehoord hebben?
0: Ja, goed. Echt wel, het is wat meer, een beetje hyperpop hoekje heeft hij wel. Een beetje iets van die hyperpop vibes. En dat is steeds meer upcoming in Nederland. En dat vind ik eigenlijk heel vet, dat geluid steeds meer ruimte krijgt. En ik merk dat mensen het wel leuk vinden, dus dat is nice.
1: Tof. En wat zijn jullie plannen voor de toekomst qua optredens, nieuwe muziek, qua alles?
0: Ja, we gaan sowieso dit jaar meedoen aan popronden. Dus dan gaan we hopelijk veel in Nederland spelen en heel veel spelen. En er komen nog wel nieuwe singles ook aan in het najaar. Dus we zijn gewoon lekker actief dit jaar en hopen dat we veel mogen doen. En ook leuk dat we ook weer hier op de radio te gast zijn. Dus dat zijn allemaal leuke dingen gewoon die gebeuren. En daar ben ik heel blij mee.
1: Gelukkig, toffe plannen voor de toekomst. Waar kunnen mensen de single die we zo meteen uiteraard gaan draaien en alle andere muziek en actualiteit over jullie vinden?
0: We staan eigenlijk online op alle platforms. Dus je hebt een Spotify en zo, maar ook alle andere. En Instagram, je kan ons gewoon ons vinden. Overal wel zijn we aanwezig.
1: Tof, goed om te horen. We gaan het nummer inderdaad draaien. Dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. En heel veel succes ook onder andere bij de popronde.
0: Ja, super. Ja, dankjewel dat jullie het draaien.
1: Graag gedaan. En fijne dag verder.
0: Yes, jij ook.
1: Doei.

Leuna en Somethings of, ja, allemaal aan de hand van het interview wat we net met Madelon hadden. En ja, heb je dat net gemist, dan kun je natuurlijk de uitzendingen altijd terugluisteren. Dat kan via onze website linkmedia.nl/radio. En dan inderdaad het programma Link Lunch, waar je alle interviews weer terug kan horen. En natuurlijk hoor je ook de fragmenten weer terug in Link Actueel, onder andere. Dus genoeg mogelijkheden om het interview en alle andere interviews die we houden in dit programma terug te luisteren. En over die website gesproken, ja, daar kun je natuurlijk ook terecht voor het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten. We hebben onder andere een oproep vanuit de Zwanengroep Zuid-Holland, die je daar kunt lezen. Natuurlijk meer over het interview aan de hand van gisteren. Natuurlijk wijkbrandweer Megan, die samen met Marianne van het SBO hier in de studio waren. En dat is allemaal vanmiddag om 2:30 een voorlichting over brandveiligheid in de woning. Nou, dat artikel hebben we ook inderdaad online staan op onze website. En morgen zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe uitzending van Link Lunch. En hij heeft onder andere DJ Raymond S. in de studio. Overal zijn muzikale avonturen die hij beleeft. Hoe ziet bijvoorbeeld zijn festivalseizoen eruit? Wat voor dingen gaat hij allemaal doen? Dat horen we morgen in een nieuwe uitzending. En we hebben ook iemand van het Alzheimer Café vanuit het SWO aan de lijn. Daar gaan we alles over horen, hoe dat in elkaar zit en wat bezoekers daar kunnen verwachten. Dus morgen ook weer een volle uitzending van Link Lunch. En we gaan afsluiten met Samuel Welte. De Leeuw komt eraan natuurlijk alles. Het WK wat vanavond gaat starten. Ik spreek je morgen om 12:00. Een nieuwe Link Lunch.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een

0: Want geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
2: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
2: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout. Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet dan? Echt wel.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
9: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
9: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
12: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
13: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
14: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op

0: De energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Donderdag 11 juni vindt de voorlichting brandveiligheid plaats bij het hart van Hellevoet in Hellevoetsluis. Wijkbrandweer Megan van Luik en het SBO hebben de handen ineengeslagen om inwoners een voorlichting te geven over dit onderwerp. Wat kun je als bezoeker verwachten en wat wordt er allemaal besproken tijdens de voorlichting? Megan van Luik en Marian van Straten van het SBO kwamen naar de studio om meer informatie te geven over de voorlichting.
2: Nou, eigenlijk was het heel leuk, want inderdaad, zoals ze vertelden, was het SBO super enthousiast vanuit het hoofdkantoor. Dus ik werd door de grote bazen werd ik gebeld van, we hebben echt een heel leuk iemand hier net gehad, super enthousiast. En, dus we dachten, nou oké, ik ben gelijk gaan bellen en op de duur kreeg ik het te pakken waar ik heel blij van was. En ze was net zo enthousiast, waardoor we eigenlijk al heel snel afspraken van, kom even naar het Hart van Hellevoet om te kijken. Van is dit een locatie waar jij meer voorlichting kan geven om meer inwoners te bereiken? En ja, daar was ze heel enthousiast over, waardoor we al heel snel kwamen van we willen heel graag een voorlichting geven, we willen een bingo gaan doen, we willen ja gewoon heel veel om mensen te kunnen ja. Kunnen vinden.
3: Ja, het is in de vorm van een presentatie ga ik de voorlichting in dit geval geven. Dus ik heb daar een hele mooie PowerPoint voor is daarvoor gemaakt vanuit de afdeling Veilig Leven. Dus die gebruik ik ook. Er zit vooral ook veel beeldmateriaal in. Dus echt filmpjes die een goede toelichting geven op wat ik vertel. Dus laten we even het voorbeeld van het een accubrand bijvoorbeeld. Wat we regelmatig zien. Dat is dan een fietsaccu. Hè, die is gevallen of een fiets is omgevallen, je stopt hem thuis in de lader, je bent er niet bij en of hij explodeert of hij vat vlam. Nou, daar heb ik dan bijvoorbeeld, dus dat vertel ik, maar dan zit daar ook een goed filmpje bij. Ja. Dat mensen ook echt daadwerkelijk zien, waarom geeft zij nou het advies om erbij te blijven? Hè? Of om een rookmelder dan boven die accu te hangen als je hem oplaadt op de oplaadplek. Weet je, dus dan krijgen mensen er gewoon een heel goed beeld bij.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziek.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. Gisterochtend is een betonwagen gekanteld op de Toelaverweg in Brielen. De chauffeur raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een deel van de lading belandde op de weg, waardoor de Toelaverweg tijdelijk werd afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmiddel...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: Van 23 tot en met 26 juni organiseert het Penisse-bad in Heemvliet een zwemvierdaagse. Deelnemers kunnen 4 dagen lang tussen 6:15 en 7:30 hun baantjes trekken. Om de zwemvierdaagse succesvol af te ronden, zwemmen deelnemers 4 dagen lang telkens 20 banen. Meer informatie over de zwemvierdaagse in Heemvliet is te vinden op onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossing. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakman...

0: thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt-het-vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het dan naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
7: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur, Link, een nieuw uur.

0: Link actueel.
1: Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs kunnen vrijdag 19 juni van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kennis maken met techniek tijdens Techniek Tastbaar in Hellevoetsluis. Het interactieve evenement vindt plaats bij Elinium aan de Fazantenlaan en wordt voor de tweede keer georganiseerd op Voorneputte. Meer informatie over deze activiteit lees je in een artikel op onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis.

0: zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al die generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
4: In ons Heimen Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 14:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Gisterochtend is een betonwagen gekanteld op de Toelaverweg in Brielen. De chauffeur raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gevoerd. Een deel van de lading belandde op de weg, waardoor de Toelaverweg tijdelijk werd afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Reinerspunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in één keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
9: Link reclame.
10: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
12: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
13: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
14: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
15: Daar kun je

0: relaxed ambiance, lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Dinsdag 16 juni kun je vanaf 11 uur 's ochtends een kijkje komen nemen op de historische begraafplaats Maria Rust in Rokanje. Iedere dinsdagochtend zijn vrijwilligers van de historische begraafplaats aanwezig om vragen over Maria Rust te beantwoorden en kun je een route wandelen die op papier is uitgezet. Meer informatie over de open dagen van Maria Rust is te vinden op mariarust.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het

WK Voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi. Want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuyck van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken. Maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer.

0: De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur, omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Aankomende zaterdag 13 juni staat de Hof bij in Oostvoorne weer in het teken van het Buitenlustfestival. Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne organiseert voor de 9e keer dit evenement, waar je terecht kunt voor allerlei activiteiten voor jong en oud. Connie van Stichting Culturele Evenementen Oostvoorne vertelde meer over wat bezoekers aankomende zaterdag kunnen verwachten.
2: Buitenlust is onderdeel inderdaad van Cultevo, afgekort Culturele Evenementen Oostvoorne. Wij doen dit nu dit jaar voor de 9e keer, het festival organiseren. Het ontstaan van Buitenlust, ja, dat is eigenlijk ontstaan nadat Jacoba van Beierendag is gestopt. Dat was vroeger altijd rond de tweede zaterdag in juni.

0: En Buiten dus is daarop ingesprongen. En net zoals Jacoba van Beierendag loopt Jacoba ook nog steeds rond op de Hofwei met haar gevolg. En is de burcht ook toegankelijk voor rondleidingen. En dit jaar hebben we zelfs een open podium bovenop de burcht. Dus daar kan jong en oud, beginnend artiest, zanger, muzikant hun kunsten laten zien. Heel veel live muziek. Er zijn food trucks met van alles. Er zijn oldtimers, klassieke auto's, die ook een ritje gaan doen. Er worden behendigheidsproeven gedaan. En er is genoeg voor de kids. Er is een draaimolen. Er kan gesminkt worden. Er is voetbalsjoelen. Dus er wordt ook ingesprongen op het WK. Wat nog meer? Natuurlijk heel veel muziek. Voornamelijk.
1: Dus lekker de sfeer erin
0: de
1: brengen.
0: De hele dag door zijn er verschillende artiesten. Er is een straatact. Genoeg te zien en te beleven, zou ik zeggen.
2: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als McQuarrie.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakke en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. Gisterochtend is een betonwagen gekanteld op de Toelaverweg in Brielen. De chauffeur raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gevoerd. Een deel van de lading belandde op de weg, waardoor de Toelaverweg tijdelijk werd afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
3: weer.
4: Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
1: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatie.

0: geschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
2: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op Carveco.nl.
3: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IBSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. Dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
11: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar

0: in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link actueel.
1: Zondag 20 juni kun je weer langs diverse boerderijen en veehouderijen tijdens een nieuwe editie van Tour langs de Boer in Issewaard. Bij dit evenement kun je zelf langsgaan bij de 8 deelnemende boeren en onder andere de lokale streekproducten ontdekken. De deelnemende locaties hebben verschillende openingstijden op 20 juni en voor meer informatie kun je terecht op de website van de gemeente Issewaard. Issewaard.nl/tourlangsdeboer.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medipedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.

0: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
2: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonturen op carveco.nl.
3: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
4: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet tijd op 4:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Gisterochtend is een betonwagen gekanteld op de Toelaverweg in Brielen. De chauffeur raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gevoerd. Een deel van de lading belandde op de weg, waardoor de Toelaverweg tijdelijk werd afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Rijnespunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in één keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
9: Link reclame.
10: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
12: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
13: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
14: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramiek.

0: keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.

0: Link Actueel.
1: Zaterdag 20 juni staat Albert Broek in het teken van een tuintjesmarkt. Een groot aantal dorpsgenoten openen de poorten van hun voortuin of oprit om spullen te verkopen aan voorbijgangers. De tuintjesmarkt is tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags te bezoeken en de papieren deelnemerslijsten zijn op de dag zelf af te halen aan de Komwijsingel. Meer informatie vind je op tuintjesmarktalbertbroek.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

everyone.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid.

0: Het is nu 5:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag 2 kinderen en een volwassene overleden. De 4 kinderen raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders tijdens een schoolkamp. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IBSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
7: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
8: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
7: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een

0: Link actueel.
1: Zondag 20 juni kun je weer langs diverse boerderijen en melkveehouderijen tijdens een nieuwe editie van Tour langs de Boer in Issewaard. Bij dit evenement kun je zelf langsgaan bij de 8 deelnemende boeren en onder andere de lokale streekproducten ontdekken. De deelnemende locaties hebben verschillende openingstijden op 20 juni en voor meer informatie kun je terecht op de website van de gemeente Issewaard. Issewaard.nl/tourlangsdeboer.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.

0: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
1: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
0: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
1: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
4: Goedkope poetspullen.nl.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkope poetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
4: Goedkope poetspullen.nl.
5: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Rijnespunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. Gisterochtend is een betonwagen gekanteld op de Toelaverweg in Brielen. De chauffeur raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gevoerd. Een deel van de lading belandde op de weg, waardoor de Toelaverweg tijdelijk werd afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link reclame.
9: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
11: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
12: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
13: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
14: Daar kun je in een relaxed ambiance.

0: Allianz lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: En nu terug naar de

free. Come on, girl.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging.

0: uitdaging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en stikdranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tichelen is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Particuliere beleggers hebben voor ruim $70 miljard ingeschreven op de beursgang van SpaceX, veel meer dan het beschikbare aanbod. Daardoor krijgen veel geïnteresseerden geen aandelen toegewezen. Het bedrijf biedt 555 miljoen aandelen aan voor $135 per stuk en wil zo $75 miljard ophalen. Bij de beursstart wordt daarom een sterke vraag verwacht. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terholen zijn 2 kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Nederland en België gebracht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet dan? Echt wel.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsproces.

0: resultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link actueel.
1: In een ontwikkelreis naar Curaçao van Stichting Curason worden jongvolwassenen letterlijk en figuurlijk uitgedaagd om verder te kijken dan hun eigen grenzen. In het traject werken de jongvolwassenen aan groei, zelfredzaamheid en de toekomst. Mylindo en Sophie schoven aan in de studio van Link om meer te vertellen over deze reis.
2: Het is een reis vanuit Stichting Curaçao. Met Runel als oprichter. En het gaat vooral om een stukje jezelf terugvinden, dingen verwerken. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. En ik denk dat Curaçao daar de beste plek voor is geweest.
3: Ja, wij krijgen een paar dagen voor vertrek krijgen wij een planning. Daarin staat wat we gaan doen en hoe we onze eigen input aan de activiteit kunnen geven om de jongeren zo goed mogelijk te helpen, te ondersteunen. En ja, op het moment zelf is het gewoon kijken hoe de jongeren erop reageren. En dan proberen we het beste in hun naar boven te halen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne-Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.
2: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier anders wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Link Actueel.
1: Jochem Westhoff, beter bekend als MC Tricky Gullivan, timmert in binnen- en buitenland flink aan de weg. De MC uit Spijkenisse trad de afgelopen tijd samen met DJ Jimmy Clash op in onder andere Thailand en Kroatië. Maar ook was hij in onze regio in het verleden regelmatig te zien op festivals als het Spijkenisse Festival. Jochem schoof aan in de studio om zijn avontuur als MC met ons te delen.
2: Ik deed dus eerst gewoon normaal muziek maken, rapmuziek, nummertjes maken, met de formatie, albumpje uitbrengen, dat soort dingetjes zo. En toen werd ik een keer gevraagd om te komen hosten bij een DJ. En dat was in de Woody's. Nou, en zo is het een beetje begonnen. Toen had je nog Island natuurlijk. En daar is het een beetje wat meer geëscaleerd. Toen ik mijn eerste internationale show in Turkije ging weer met Rovero. Ja, en toen daar, vanaf daar alleen maar naar voren natuurlijk. Oh, en in Nox Antwerpen heb ik ook heel veel gedaan. Het verhaal is het allermooiste dat wij hebben elkaar niet zelf persoonlijk als eerste ontmoet. We werden bij elkaar gewacht via een, zijn oude manager eigenlijk. Ik stond toen in Project L1 in Rozenburg en hij kwam daar ook draaien. En

0: toen vroeg hij volgens mij op een gegeven moment van wie is mijn MC voor vanavond? Ik was aan het crowdsurfen in zo'n bootje over het publiek. Hij zegt, ja, die gast luistert.
1: Die moeten we hebben.
0: Zodoende. En op het moment dat we met elkaar in contact kwamen, een beetje gesproken, setje gedaan natuurlijk. Toen ontmoetten we elkaar weer in Ibiza door dezelfde manager. En vanaf daar merkten we toch wel dat we heel goed met elkaar overweg konden. En wat het allerbelangrijkste is, daar ben ik ook zo blij mee, dat ik en Jimmy Clash liggen echt op één lijn met van alles en nog wat. Hè? Met de muziek, maar ook de manier hoe wij onze sets indelen. De professionaliteit op het podium. En ook hoe we iedere keer met iedere show weer onszelf voorbij willen stijgen. En het allerbeste eruit willen halen. Ja, dus dat is een match made in heaven. We zijn nu inmiddels, ik denk 9 of 10 jaar zijn we onderweg. We hebben heel veel getoerd in China destijds. Er zitten ook nog steeds heel veel in Azië, Ultra Europe en ga zo maar door. Dus dat is een heel mooi verhaal dat allemaal zo gelopen is.
2: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

allerlei creatieve workshops op verschillende locaties. Ook zijn er allerlei leuke acties in de horeca en bij de winkeliers, is er live muziek en is er een muziekbingo. Een compleet overzicht van alle deelnemende partijen is te vinden op shop.spijkenisse.nl.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijs in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta.

0: Valuta, luxe artikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De standlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie, van 18 juli tot en met 30 augustus, rijdt de bus dagelijks en twee keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Rijnespunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in één keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op.
3: Link reclame.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.nl.
4: En nu terug naar de muziek.

0: Link actueel.
1: Vanaf zaterdag 13 juni kunnen reizigers weer rechtstreeks met EBS-lijn 803 naar Oranjestrand. De speciale strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand. De buslijn rijdt vanaf 13 juni ieder weekend tussen Spijkenisse, Brielen en Oranjestrand. In de zomervakantie wordt de dienstregeling uitgebreid. Van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en vertrekt deze twee keer per uur. Meer informatie en de actuele dienstregeling vind je op de website van de EBS. EBS-OV.nl.

0: Link Actueel.
1: Het Nederlandse muzikale duo Leuna is een duo dat bestaat uit de tweelingzussen Madelon en Danielle. De naam Leuna betekent in het Zweeds waardevol en met die muzikale naam zijn de zussen al sinds 2019 actief. Sinds kort hebben de zussen weer een nieuwe single uit, genaamd Something's Off. Madelon van het muzikale duo hing aan de lijn om je meer over te vertellen.
2: Eigenlijk is het een nummer die ik schreef toen... het gaat eigenlijk over het moment dat ik toen ik een relatie had. Dat eigenlijk toen mijn vriend dat hij verliefd werd op iemand anders. En dat voelde ik al een beetje aankomen. Dus toen heb ik daar Something's Off over geschreven. Omdat ik het gevoel had dat er dus iets niet helemaal klopte. En daar gaat het eigenlijk over. Ja, het hangt ook echt van het liedje af. Soms dan rolt hij er in één keer uit. En dan, want meestal schrijf ik het en dan begin ik met een productie. En dan stuur ik het naar Daan toe. En zij maakt dan helemaal de productie helemaal af. En soms gaat het echt heel soepel en zijn we echt heel snel klaar. En op een moment zijn we gewoon echt meer dan een jaar bezig met een song. En dat is echt heel verschillend.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het ritme van de regio.

0: Link actueel.
1: Van 23 tot en met 26 juni organiseert het Penisse-bad in Heenvliet een zwemvierdaagse. Deelnemers kunnen 4 dagen lang tussen 6:15 en 7:30 hun baantjes trekken. Om de zwemvierdaagse succesvol af te ronden, zwemmen deelnemers 4 dagen lang telkens 20 banen. Meer informatie over de zwemvierdaagse in Heenvliet is te vinden op onze website linkmedia.nl.

0: Heel kort.
1: Link actueel.
2: Zaterdag 20 juni staat Albertbroek in het teken van een tuintjesmarkt. Een groot aantal dorpsgenoten openen de poorten van hun voortuin of oprit om spullen te verkopen aan voorbijgangers. De tuintjesmarkt is tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags te bezoeken en de papieren deelnemerslijsten zijn op de dag zelf af te halen aan de Komwijsingel. Meer informatie vind je op tuintjesmarktalbertbroek.nl.
3: Laat al die andere radiostations maar beloven.
1: Wij doen het.
3: Doen het.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je

0: beoordelingsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja, joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet dan? Echt wel.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage. Eeuwenoude Japanse technieken, lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
9: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
10: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Goedkope poetspullen.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
4: Goedkopepoetspullen.nl.
7: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar, zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Reinerspunt geopend aan de Zuidpassage 10. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op.
12: Link reclame.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: En nu terug naar de

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en

0: prijsklassen en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z. Want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet. En kijk ook alvast op grando.nl.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn 1000 ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contact geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
8: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
9: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op 1 plek.
8: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
9: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoog kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en beemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jonggebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen gericht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten

0: in volledige beperkingen. Drie anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie, van 18 juli tot en met 30 augustus, rijdt de bus dagelijks en twee keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Rijnespunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen leveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en klein elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in één keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
6: Check sundays.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.

0: day.
1: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop...

0: installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je graag voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas, op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.

0: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Reinerspunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
3: weer.
4: Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op Carveco.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van...

0: De speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat de militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brent-olie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. 4 mensen kwamen hierbij om het leven. 3 overleden ter plekke en 1 later in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar zijn rol bij het incident. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Op Truth Social meldt hij dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in de regio, in grote lijnen akkoord zouden zijn over een deal die later officieel wordt ondertekend. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
2: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een vriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een groot drukonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Reinerspunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer regionieuws op linkmedia.nl.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brent-olie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschappen.

0: gewoon opgeleverd.
1: Oh ja, joh.
0: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijken klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: te hace llorar.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Reinerspunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op Link Media.

0: Link.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. En nu

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachtname en beter.

0: betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw

0: reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een

0: belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt het AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. In Spijkenisse is gisteren een nieuw Rijnespunt geopend aan de Zuidpassage 13. Wethouders Mijnans en Hamerslag verrichten de opening. Inwoners kunnen er verschillende materialen inleveren, zoals statiegeldverpakkingen, blikjes, flesjes en kleine elektrische apparaten. Een bulkmachine maakt het mogelijk om in 1 keer een tas statiegeldflessen en blikjes te legen. Het statiegeld wordt uitbetaald via een tikkie. Vanaf 13 juni rijdt EBS-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: mystery. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang.

0: De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwetre in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwetoeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwetoeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Qataria het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwwaterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet.

0: In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat stelt alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Nederland voor 2027 en 2028 uit, wegens begrotingstekorten. In totaal wordt 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet onderhouden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet prioriteiten opnieuw bepalen. Bij een groot drugsonderzoek zijn dinsdag meerdere aanhoudingen verricht in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Goeree-Overflakkee en Brielen. 7 verdachten, 5 mannen en 2 vrouwen tussen 39 en 62 jaar zitten in volledige beperkingen. 3 anderen werden aangehouden in penitentiaire inrichtingen, meldt AD. Grote geldbedragen, cryptovaluta, luxeartikelen, auto's en een boot zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt al sinds 2024. Vanaf 13 juni rijdt EBL-lijn 803 weer rechtstreeks naar Oranjestrand. De strandlijn verbindt Spijkenisse en Brielen met het strand ieder weekend. Tijdens de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus rijdt de bus dagelijks en 2 keer per uur. Een EBS-dagkaart kost €14,50 en geeft onbeperkt toegang tot alle EBS-bussen in de regio. Gisterochtend is een betonwagen gekanteld op de Toelaverweg in Brielen. De chauffeur raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een deel van de lading belandde op de weg, waardoor de Toelaverweg tijdelijk werd afgesloten. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
2: En nu terug naar de muziek.

0: bij Sunday Zelfvoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedendag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
7: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een